0: Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: ontspannen. Niks moet.
1: Kijk.
0: Alles mag.
2: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Driemaal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Moost in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Moost voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat

0: Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, dus een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia

0: Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD-Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis. Henk Bovee.

0: OV Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bov.nl of Facebook.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van

0: wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia op Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Het is lente op je radio.
1: Het is lente op je radio. Lente op je radio.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
2: 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Moost in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Moost voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten.

0: Maar buien, lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdig stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar.

0: unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: En ik hoor je mee, luisteraars, je zit wel denken van, hey, zien die nog wel? Tuurlijk zien die nog wel. Is nog weg. En daarom komen we net toen nog bijna te laat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ohio moet ik eigenlijk tegen de
1: zeggen. Ja, ik wou zeggen, hoe zeg je dat op zijn Japanese?
0: Ohio.
1: Ohio?
0: Ohio gewoon.
1: Oké. Okay.
0: Dus, en die andere ben ik al bijna allemaal vergeten.
1: Ja, ik zei ja nou, een beetje spleetuurtjes gekregen.
0: Oh,
1: of is er nog te slok?
0: Nou, ik denk hier, Nelly is verkeld geworden door de tweede week. En volgens mij begin ik het nou te krijgen.
1: Oh, dat is wat minder. Dus,
0: maar maakt niet uit, het was big in Japan.
1: Ik wil zeggen, lekker genoten.
0: Zeker weten.
1: Mooie verhalen toegekomen.
0: Wel intensief en dinsdagavond was ik KO. Want ik was van morgen mee en af, had ik mijn urken weer geslopen. Dus,
1: wat hadden nou een klas van een jetlag of zo daar?
0: Nou ja, ja, zeker hadden zeker hadden we het woensdag over, ben ik ook nog hier naar bed gekomen. Ik wou niet hier naar bed gaan, dan staat het ritme weer
1: uit. Ja,
0: dus
1: ja, ja.
0: Als je dan van dinsdag, maandagmiddag tot dinsdag over mijn urken geslopen hebt, dan merk je dat wel.
1: Dan vulde dat.
0: Want ik zou het blijkbaar net voor ik naar bed ging op de bank te slopen met de telefoon in de hand.
1: In de hand, ja. Herkenbaar.
0: En Nelly haalde me uit de hand en ik merkte het nog niet. Dus. Maar ja, was mooi.
1: Goed zo. Maar fijn dat je weer terug ziet. Erik heeft het keigoed gedaan,
0: ja,
1: maar doe je toch leven met doe.
0: Echt ook nog Erik bedankt voor jong dat je weer even in het willen vallen. Ja.
1: Ja.
0: En wat gaan we doen vandaag? Geen weer alles.
1: Ik wil een kijken. Ik heb Louis een tasje bij me goed opgepaast.
0: Ik zei je.
1: Zelfs nog grijde regen dood. Dus.
0: Dan ga je meekomen.
1: Nou, ik heb een mooi schietblokje voor de regen dood.
0: Dit hebben we van Joris cadeautje neer.
1: Och, knats. Oh ja, dan is dat over Joris cadeautje. Maar wat gaan we vandaag doen? Nou, in ieder geval om 9:30 het weerpratje met Thijs Seelen. En gaan we nou de regen krijgen of blijft dat bij ons achterwege? Ik zei er nog helemaal niks van. Op
0: nou ja, nee, zei je dat er zo'n hagelstenen in België en Older komen vannacht. Dan kan het beter doorblijven.
1: Ja, ik wou zeggen, dat doe ik wel goed in gieteren met de
0: ja, zeker weten.
1: Ja. Dan tussen 9 en 10 moeten we bij de Pink zien. Als je vorige week meegedaan hebt met de puzzelspelletje Bingogram. En om 10 uur is er weer een nieuwe ronde van Bingogram. En dan om 11 uur, net na 11 uur, dan heb ik aan de lien.
0: Ja, wat geef jij 3 weken? De bloemenketting mogen door.
1: Ik heb 3 weken de bloemenketting
0: mogen door. En blijft het nou voor door?
1: Nee. Nee, ik vind het kei leuk, maar het is eigenlijk wel passend met een auto en ja, dat allemaal.
0: Ik moet wel over de verhaaltjes laten schrijven.
1: Want?
0: Ja, geef dit als veel beter als ik.
1: Oh, ja,
0: op Facebook.
1: Nee.
0: Ja, je maakt een beetje variatie van.
1: Ja, dat probeer ik wel een beetje.
0: Daar zit er toch een beetje dat journalistieke aan.
1: Ja, maar ik heb wel icoontjes telkens gehad en sponsors. Dat ik dat alleen maar over de diepe. Dus,
0: ja, maar dat maakt niet uit. Ik heb er trouwens nog hier heb ik geliked. Van de week had ik geen neet met dat die geliked worden. Dat heb ik nog gedaan. Dat is het weer van afgelopen.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Dus, maar mij niet doen. Ik denk dat ik zei, die heeft er wel mee gemooid.
1: Oh, nee, ga niet gezien, joh.
0: Okay.
1: Ga niet gezien. Ja. Maar het leuke is, ik kreeg eigenlijk een keer te huren, bij alle drie volgens mij. Wat wil je in een foto maken? Oh, joh, chips. Weer bijna vergeten.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Nou, dat kunt me dukker vuur. Dus, maar alle drie de keer is het gelukt. Maar net na 11 uur, dan heb ik Frans Driessen aan de lien. En daar was ik gisteren op bezoek. Kei leuk gesprek gehad. En toen neemt me toch een mooie hond. Een Beierse Bergse Zwithond. Echt, ja, ik heb er nog nooit van gehuurd, maar zonneleven, Kira. Dus, maar dit heb ik straks aan de lien net na 11 uur.
0: Want ik doe al wie ik vorige week los. Want wat dat betreft in Japan koos ik het toch af en toe bijhalen.
1: Ja.
0: Van, ik denk Frans Driessen, dadelijk zit ik hier bij degene die mijn hoes gemetseld heeft, medegemetseld. Maar dit was volgens mij een andere Frans Driessen.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: Tenminste, als ik zag dat die baby wat idee, dat was het in Frans.
1: Oh,
0: en ik heb even gekeken, volgens mij op een foto ergens. En dat was een andere.
1: Oké, okay, dus dat was wel een handyman. Dat wel. Ja. Jij hoe zo kunnen bouwen, dat wel.
0: Mooi.
1: Maar je doet het lever brummertjes opknappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, maar dat dus net na 11 uur. En dan, dan hebben we nog berichten, muziek. Van alles wat. Ik denk dat Big in Japan er ook wel tussen zal zitten.
0: Ik heb in het laatste urke heb ik, en daar begin ik na 11 uur mee met Big in Japan, heb ik 3 of 4 platen die allemaal met Japan te maken hebben.
1: Ja, kijk eens aan. Dus lekker. Kunnen we nog even mee genieten ervan?
0: Hoe is dat?
1: Nou, dat is het dan denk ik, of nee?
0: Ik denk het wel, ja. Oké, we moesten van de mergen met en hier begint de mergen voor Thijs, de zomer. Want ze zitten vandaag de laatste dagen in de lente, hoe je dat zei. Dus draaide ik maar weer even dubbel op met de zomers in Limburg. En Camille is trouwens al 3 weken geleden geloofd.
1: Dat dus, ik wel.

0: Het was wel handig, moet ik zeggen, in Japan. Daar pakte door de crypto een e-sim. Ja, ik had eerst een e-sim en dat bleek op een gegeven moment die hij mee. Dat werkte niet op de telefoon.
1: Ja.
0: Maar dat pakte later, heb ik door op advies van een andere e-sim. Het pakte alle 11 euro. En dan kun je toch de ganse dag op de telefoon. Okay. Voor 11 euro voor een man. Dus met 10 gigabyte. Dus dat.
1: Skieken voor de camper.
0: Ja, maar ik weet, ja, dat kun je overal, maar hier in Europa kun je gewoon met je eigen dingen, maar dat geeft toch niet.
1: Nee, nee.
0: En dan is het schoftig deur als je gewoon eigen dingen.
1: Ja, dat is.
0: Dus ik heb het een beetje kunnen volgen.
1: Goed zo.
0: Dit is Melissa Nassenring. En veel plezier, mijn doos.

Piersje heet toen in het gasthuis. De veur Linda Williams met In de Lente, wat vandaag nog is. En dan is het voor de weerkels voorbij. Voor ons is dat pas op 21 juni. En Melissa Naschenweng, die zinzocht, schreef een liebeslied. En dit is Oswald Sattler en Jantje Smit. Daar wordt zo de Grand Prix der Volksmuziek mee. En daar wordt Jantje Smit in het Duitsland bekend mee. Ik zeg hier die bergen. Ik heb toch een hoop gezegd.

0: Ja, dit was dus Oostindische momentje met Henk Westbroek. Met zelfs je naam is mooi. En Veronique inmiddels Thijs aan de telefoon. Dus we gaan naar Huibertje toe.
1: In een Zeerense en in een Hoorstere zien met een reisgezelschap met een bus van Smit en Heintje op safari in Afrika. En tijdens een middagpauze midden in de boes-boes gaan de Zeerense en de Hoorstere samen te voet de omgeving wat verkennen. En ze zien nog maar een gaas 100 meter van de bus af, zien ze in de verte een leeuw op zijn doelje gemaakt op uw afkomen geslenteren. En de Hoorstere wordt direct in paniek, de griep zijn geweer schudt, maar mist de leeuw. En nou ineens komt de leeuw met wat heel wat meer vaart op haar afgestormen. Kwakt een Hoorstere tegen de Zeerense, trend, omdraaien, rennen en maken dat we weer bij de bus komen. Zegt de Zeerense, waarom dat? Ik heb toch zeker niet geschoten. Een jongske giet met zijn elders naar de dierentuin. Het is er tamelijk druk. De vader die raakt op een gegeven moment wat achterop. Die moeder met dat jongske die lopen door. Komen bij de olifanten. Dat jongske bekijkt zich die olifanten. En vroegt aan zijn moeder. Mam, wat is dat wat de vurst en olifant doet hangen? Nou, zegt die moeder, dat is een slurf. Nee, dat bedoel ik niet, mam, zegt dat jongske. Ik bedoel wat een olifant door achter het hangen.

0: Nou, dat je moeder dat is zijn ster. Nee, nee, mam, zegt dat jongske. Dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel wat een olifant door onder zijn eigenste puurt heeft hangen. Wat is dat? Nou, zegt je moeder, dat stelt niks voor. Op dat moment sloot de vader zich er weer bij, ja. Vroeg dat jongske aan zijn vader. Pap, wat is dat wat een olifant, de wurst een olifant, door onder zijn eigenste puurt heeft hangen? Ons mam zag dat niks voorstelde. Ja, menke, zegt de vader toen. Maar daar moet ik er wel bij zeggen dat ons mam ook wel ontzettend verwend is.
1: In de mens ging, na dik 40 jaar goed gewerkt te hebben met pensioen. En alhoewel hij toch nooit in een hekel had gehad aan werken, word je ontzettend blij dat het erop zat. Eindelijk niks meer moeten. Eindelijk nog maar alleen doen en laten waar je zin in hebt. Maar ja, toen was ze nog maar kwellige week thuis. En dan zat zijn vrouw in train iedere dag achter hem in. Van dit is even dit, dit is even dat. Heer, let mijn heer eens mee en ga eens gauw door naartoe. En wanneer gaat de zolder nou in een keer opruimen? En de mens wordt er gewoon kregelig van, zoals zijn vrouw hem aan het commanderen was. Toen zat ze een keer smergens aan een beide en te vroeg zijn vrouw, wat gaat er vandaag door? Ja, zag de mens, ik doe vandaag niks. Oh, zag zijn vrouw, en gisteren had ook al niks gedaan. Ja, dat weet ik, zag de mens, maar dan zie ik niet anders mijn kloor gekomen.
2: Ja, ik weet niet, volgens mij, de mop is vooraf. Je zei het net nog een mapje, dus je kunt nou Thijs eronder zetten. Kunnen we dat door? Oké.
3: Okay. Oh, oh, oh. Ja, en met al die mupjes brengt het de tijd op 21:50. En dat betekent dat we het weerpratje gewoon haalden met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
4: Dag, Fennik. Goedemorgen.
3: We zaten net midden in de hitte klacht of kracht?
4: Klacht, ja.
3: Maar toch klacht. Ja, ja.
4: Nee, we hebben trouwens op het KNMI weer zo'n horst net, maar... hier naar het zuiden toe. Daar hebben we inderdaad een officiële hittegolf.
3: Oh! Dus,
4: ja.
3: En waarom bios, nee?
4: Omdat Horst... Even kijken, wanneer was dat nou? Eén dag had men daar temperatuur onder de 25 graden.
3: Oh.
4: Dan moet ik even... Want de week is weer heel snel gegaan. We hadden ook weer onze hond... of onze.
3: Ja, bijna vult het
4: hond,
3: zo,
4: hè? Onze zus hier, Goofie, dus... Nee, afgelopen woensdag. Ja, dat wordt trouwens een mooie wandeldag. Terwijl de lucht ook wat dreuger. Met toch meer wind. En ja, dan zus dat zo'n hond reageerde wel op. Dat die eens wat fitter zien.
3: Ja.
4: Maar in Horst zagen we op woensdag een temperatuur van 24,4 graden. Onder de 25 graden. Ja, en dan is die reeks van een aantal dagen per meer dan 24 graden verbroken. De minimale eis van het hittegolf. En hier in Kesselwijk, toen hadden we nog een temperatuur van 27 graden. Dus door is de reeks doorgegaan. Hè, en ook nog een paar dertigers erbij. Dus hier hebben we zeg maar een hittegolf zeg maar, ten zuiden van de autosnelweg Eindhoven-Venlo. En we hebben overigens ook een hittegolf in het Midden-Limburgse Neer. Want dat wil ik toch even melden, Veronique, want... Ja. Want ja, ik zit niet meer op die regionale zender L1 hè, qua radio. Dat wordt allemaal, dat moet allemaal online tegenwoordig. Maar ik kwam een luisteraar tegen, die zat in een auto, die had autoradio op. En die hoorde dan toevallig, die was aan het zappen, die kwam op 107.1 uit. En die hoorde rond deze tijd allemaal heel toevallig mijn weerpruitje. En sindsdien luistert hij daar ook naar, dus... Het voorziet zeker nog in behoefte radioweerpraatjes.
3: Oké, okay,
4: dus
3: leuk.
4: Dat wil ik wel eventjes...
3: Dus
4: we hebben ook een luisteraar uit Neer, daarbij. Uit Neer.
3: Ja.
4: Hoe, natuurlijk bekend van de Nooie Limburger, het OLS. Dat is alweer in 2009 geweest. Een ander groot evenement, dat is vandaag hier in Kessel. Vlakbij de Middenpeelweg. Dat is Jumping Peel en Maas. Dat zijn paarden die zien nu aan het springen. Vanmiddag is dan de grote finale. En op dit moment zien ze daar ook een springen. En ik zag ook dat... je kunt het allemaal live volgen, maar goed.
3: Ja.
4: We hebben hier ook een bekende Zweedse ruiter. Eckermann is hier geland en die Hendrik

0: Beckerman. En er staat nu 12e in de rubriek. Die had net gesprongen, dus dat wou ik ook nog eventjes meenemen. En voor paarden, ja, dus het gelukkig vandaag best goed springweer. En nimmer die extreem vochtige heet weer. Maar matige briesen erbij, lukken ze ook wat druger. En dat betekent dus dat het allemaal wat aangenamer is voor mens en dier. Ook voor hun zoals Goofy, want we hebben net toch wel een flinke wandeling gemaakt. En de start ging continu op en neer, dus dat, hij heeft ervan genoten.
1: Ja.
0: Op deze laatste dag van de bloeimaand mei, en ik kijk uiteraard even terug naar de mooie mei. Ja, het is een warme mondje geboren. Met temperaturen dus die flink zijn opgelopen. Ja, dat was toch wel heel opvallend, hè? Want rond de ijsheilige, ja, hemelvaartsdag, het was de kortste hemelvaartsdag sinds 2010. En dat is ook wel leuk dat we even mei gaan behangen voor Louis, hè? Want het is bijna een lummoontje in tweede helft van de mondje in Japan geweest. Dus dat kan het ook even meenemen. Maar toen hij vertrok, waren het nog buurlijk keul. En toen er weg was, toen zijn die temperatuur eigenlijk in een raket omhoog geschoten. En uiteindelijk hebben we dus, ten zuiden van de autoweg Eindhoven-Venlo die hittegolf nu. Nu al nog, hè, want gisteren was er nog meer dan 24 graden. Een spectaculaire overgang, want de periode ijsheilig en nog 5 dagen daarna, die zijn eigenlijk slechts na de oorlog, Tweede Wereldoorlog, 7 keer eerder kooier geweest. Dus was toch buurlijk kul. En daarna, de laatste 10 dagen, 11 dagen van mei, dat is de derde decade zoals we dat noemen, die is recordwarm geworden. Dus dat gevaar hoe extreem die overgang is geweest van koel weer naar zeg maar, de hitte. En mei is er nog duidelijk warmer dan normaal. En er zijn nog wel een paar meimorgen warmer geweest. 2018 bleef recordwarm. Verder kijken we naar de zonneschijn. Dat was meer dan 200 zonuren. Dus dat is ook weer extreem hoog. Dat is normaal voor een zomermondje. En dat is toch wel iets wat ze de laatste jaren steeds dikker zien. In 2020, in de coronalente, toen hebben we in mei zelfs ruim 300 zonuren. Ja, dat is toch iets van de laatste jaren. Dat het allemaal zonniger werd in mei en ook in het voorjaar. Want kijken we naar de meteorologische lente van maart tot en met mei. Dan is het de op 3 op 4 na warmste lente geworden. En de op 3 na zonnigste lente. Dus dat hebben we alweer allemaal meegemaakt. Ja. April was bijvoorbeeld toch extreem droog en miert heel zonnig. En mei dus ook zonnig. En de neerslag in mei, ja, dat is dan wel opvallend. Want tijdens het kulweer is er nog regelmatig regen gevallen. Ik zei vorige week al, dat zal ook wel de mondtotalen zo'n beetje zien. Er is de afgelopen dagen hier en daar nog een buitje gevallen, maar niet veel. Want gisteren hadden we die zware onweersbuien net ten zuiden van ons, België, Luik, die provincie Luik bijvoorbeeld. Die hebben echt de volle log gekregen met wateroverlast en hagel. Maar dat hebben we dan net metgekregen, gelukkig, die overlast. En als we kijken naar de mondtotaal, ik zei vorige week al, de regen die gevallen is, dat is met die hitte toch wel goud geweest in deze meimondje. En als we kijken naar de mondtotalen, ja, deze week dus op de meeste plaatsen niks erbij. En dat betekent voor Milderen een mondtotaal van 73 mm. En de topper is Tinderen, daar is deze mondje 93 mm gevallen. Zwolge 66, Brokkensevoors 81, Lottem 77, Meldersloo 65, Hoors 79, Meertrek 71, Zerum 59 en Maasbree 66 mm. Normaal is het bijna 60, dus daar zullen we toch op de meeste plaatsen boven.
1: Ja, en wat gaat het dan komende week geven?
0: Ja, nog even de laatste dag van mei. We hadden een beetje banjeld, het is allemaal wat aangenamer. Meer wind dan gisteren, wat droger lucht. Vanmiddag nog 25 graden. Hoor je deze afwisseling van sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen? Er kan een bui vertrekken, maar ik denk geen zware bui, geen onweer of zo. Meestal is het droog vandaag. Wat ik net die mondtotalen, dat zullen ook wel voor de meeste plaatsen ook de definitieve totalen waren voor mij. Ja, en dan begint morgen de eerste zomermondje juni. Tenminste, voor ons is het dan al de meteorologische zomer. En gaan we dan net met gestrekt benen, om het zo maar te zeggen, een beetje gematigde temperaturen.

0: Nou, ik denk als de zon gewoon doorbreekt morgen, kan het toch nog binnen 24 graden weren. En dat is voor ons spannend hier, want als het 24 graden meer werd, zoals vandaag, dan hoort de hittegolf nog officieel aan, hoewel er natuurlijk geen sprake is van echte hitte. Het blijft morgen vrijwel in onze regio terug. En ook de lucht is terug, dus het vult wel aangenaam aan bij wat minder wind dan vandaag. Dus een mooie zomerdag, meteen op de eerste dag van de meteorologische zomer. Dinsdag werd de lucht wat vochtiger. Temperaturen zijn wat onzeker. Als de zon doorbreekt, dan lopen die nog flink op. Maar ik denk in de loop van de dag toch wel een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien. De lucht is wel nog zo vochtig dat het toch wel wat drukkend warm kan worden. En dan hebben we voor woensdag en donderdag, en dan nog wel vredig denk ik, een paar buien. Maar dat onweer dat gaat er wel geleden goed en heel veel regen werd dan nimmer berekend. Temperaturen die gewoon wat leergoed komen, maximaal 22 graden. Dat zijn eigenlijk gebruikelijke temperaturen bij een stevige zuidwestenwind, 4 bevoor. Die brengt dan de nodige verkoeling. En dan zijn we volgend weekend, Veronique, dat het allemaal wat treurig gaat weer. En waarschijnlijk volgende week zonnig dat dan weer de zomerswaarde van 25 graden in zicht komt. Dus geen slecht zomerweer in de eerste week van juni. Alleen de dinsdag dus even in de gaten houden. Dan kan het natuurlijk breurig warm weer met regen en onweersbuien.
1: Ja. Dus wat je vorige week aangaf, dat de weermodellen op de langere termijn toch de koelere weer voorspellen, of koeler, 20-21 graden. Dat velde eigenlijk dan nog mee. Dat werkt
0: ja, het valt wel met 24. Zijn eigen gebruikelijke temperatuur. Oh, okay. Kijk, als de zon doorbreekt met woensdag, donderdag, vrijdag met 22 graden, is het toch aangenaam. En ja, een beetje onbetrouwbaar. Er kan een bui vallen.
1: Ja.
0: Okay. Maar goed, ik zei al, het wijd buurlijk, dus als er een bui komt, is het ook een snelweg.
1: Ja, oké. Okay. Thijs, dankjewel voor het weerpratje. Keer huren we je volgende week weg.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Het nummer antwoordt niet.
1: Dan gaan we gewoon een ander nummer bellen. Zie je de knop af?

0: Nou, als je deze opneemt, dan moeten we heel snel zien. We hebben nog 1 minuut.
1: Goedendag. Dit is de voicemail van 06 5 7 3 7.
2: Ja, luisteraars, je hoort het. We hebben nog 50 seconden, dus met Stefan Moros en High Blue Melody maken we de deur gevol. En zien we dadelijk terug aan de andere kant van 10 uur.

0: Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer.

0: Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Aanstaande zondag is er weer een platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Op die platenbeurs kun je je singles, LP en natuurlijk ook DVD- en cd-verzameling aanvullen. Verder zijn er allerlei memorabilia uit vervlogen tijden. Gebouw de Moost is open vanaf 11 uur en de beurs duurt tot 5 uur 's middags. Aanstaande zondag, de platen- en cd-beurs in Gebouw de Moost in Neerkamp. Dat is in Brabant.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Metrik.

0: het opnemen met Goedemorgen Wekker Radio. Ook al is het 10 uur geweest.
1: Goedemorgen.
2: Wekker Radio.
0: Wekker Radio. Goedemorgen met Wekker
1: Radio.
0: Goed zo! En wie heb ik aan de lijn?
1: Je hebt Els voorbij Utrellemooi aan de lijn.
0: Els voor?
1: Voorbij.
0: Oh, voorbij. Kijk eens aan.
1: Voorbij, ja.
0: Ja, de mevrouw met het nummer met de vulle nullen.
1: Ja, toch?
0: Mijn collega's van het telefoonteam zeggen al... Die zit altijd van... Oh, nou zo'n gemakkelijk nummer, nou moeten jullie dat toch wel kennen, hè?
1: Dat moeten jullie ook kennen, maar het is al heel lang geleden dat ik het verteld heb. Ja.
0: Ik wou zeggen...
1: Jullie hebben dat vergeten, jullie hebben dat verloren.
0: Ja, gelukkig hoeven we dat niet te onthouden. Gelukkig mogen we dit nog elke keer de roet reukelen.
1: Ja.
0: Maar Els, we hebben er eindelijk de roet gereukeld. Dus je kreeg van ons een bon voor in en om het hoes en een bon... voor hoesdecoratie van Marleen. En door mij kunnen we zeggen dat de sponsor van het allereerste oor van de Wekker Radio is Interschlet Uithoorst en Huisje Boompje Feestje Uithoorst. Dus dat zijn tevens de beschikbaar stellers van de twee leuke prijzen die je van ons gaat krijgen.
2: Ja, Nels.
1: Ik heb al heel slecht
0: kunnen huren. Oké, nou dan vertelt Louis het ook dadelijk als je aan de lijn heet.
1: Dat is prima.
0: Oké. Dan kun je denken omdat je de radio ook aan hebt stoen.
1: Dan heb ik ook aan het
0: stoen,
1: ja. Ik was al naar de hal gelopen, ik denk dan
0: Huurlijke deur. Maar in ieder geval...
1: Ik heb een geluidsprekerstaan gezien.
0: Wat zei die?
1: Je hebt de telefoon op geluidsprekerstaan.
0: Nee, ze gaat gewoon over de microfoon heen.
1: Ja. Maar ik geef niks. Ik weet wie dat ik wel zeg.
0: Durm, en je hebt het goed gedaan en je kreeg van ons de twee prijzen. En blijf zo meteen even aan de lijn hangen, Els. Dan huurde Louis nog even.
1: Doe ik.
0: Oké. Wens ik gewoon een hele fijne zondag.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Oké, joe, ajoa.
1: Bye.

0: Jeroen, dit waren Tijn en Marije die dit jaar 40 jaar in het vak zitten. Was 40 hoor? Ja, geloof ik wel gelezen. En die hebben feest in Tegelen van de herfst. Dus
1: ja. Oh, ja. Je dochter kan nog wat achteraan.
0: Nee. Ja, en we hadden vers al dat Thijs zei dat je nee lustraar had je neer. Ja. Roos en alles. Maar weet je, hebben ook nee lustraars volgens mij in Maasbree en in Ostrum.
1: Dus oh, dat moet Japan. Bij Japan als die ja, aan lustra waren.
0: Die waren er wel, maar die waren er. En scholen zitten die nou aan de radio. John en Marian en Toos en Jan.
1: Dus. Oh, ja. Nou, welkom bij de Wekradio.
0: Zoiets.
1: Dus, maar we gaan puzzelen. Het spelletje bingo gaan een beetje later dan anders. Maar ja, het is uit de Wekradio. Je ziet als het één krammer goed zou gaan. Dus ik zou zeggen, gaat er klover zitten. Pak pen en papier, oh scrabblebord. Net wat je nodig hebt om te kunnen puzzelen. Want hey, komen de 14 letters. Eén keer de B van Bernard. Eén keer de B van Bernard. Eén keer de N van Nico. Eén keer de N van Nico. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de P van Pieter. Eén keer de P van Pieter. Eén keer de T van Tante Truus. Eén keer de T van Tante Truus. Eén keer de M van Marie. Eén keer de M van Marie. Eén keer de J van Johan. Eén keer de J van Johan. En twee keer de L van Louis. Twee keer de L van Louis. Dan kom ik bij de dierentuin. Eén keer de O van een ooievaar. Eén keer de O van een ooievaar. En vier keer de E van een egel. Vier keer de E van een egel. Dan herhaal ik ze even. Eén keer de B van Bernard. Eén keer de N van Nico. Eén keer de S van Sandra. Eén keer de P van Pieter. Eén keer de T van Truus. Eén keer de M van Marie. Eén keer de J van Johan. Twee keer de L van Louis. Eén keer de O van een ooievaar. En vier keer de E van een egel. En dat zien de 14 letters waar je mij mocht gaan puzzelen. En als je het woord had gevonden, dan moet je bellen op het nummer 077-398-7742. Kunnen je bellen? Mocht dat

0: mailen. Dat kan op het adres wekkerradio@omroephorstandemaas.nl. En dan geef op het onderwerpregel het woord en het telefoonnummer, zodat tante Truus dat ook snel kan verwerken.
1: En kunnen dat allebei niet, dan mogen we ook een briefje naartoe brengen voor 20 voor 11.
0: Ja, dat mag ook, ja.
1: Ja.
0: En dan komen we bij de aanwijzingen. Nou, vandaag is de laatste dag ervoor.
1: Ja, voor Thijs wel.
0: Voor Thijs.
1: Maar voor ons kan dat nog een week of drie.
0: Oh ja, voor ons kan dat nog een week of drie. Weet je wel, ja.
1: Die werken als je altijd anders.
0: Jongen. Ja, ja, daarom. En ze brengen kleur.
1: Ja.
0: En dan mag dit mij dan.
1: Ja. En ik heb ze pas eergisteren gepot.
0: Oeh, ja, ik moet er nog gaan halen, maar ik weet niet of ik er nog...
1: Moet je dan, en ik vond dat ik al laat hoor.
0: Ja, ik ben al klaar. Ja, vorige week. Vandaag kan ik allemaal vertellen, dan heb ik het woord al last gezag.
1: Ik denk, we poten pas als we naar vakantie zien.
0: Ja.
1: Dus nou weer de mensen al veel meer. Dit is Andrea Berg. En straks hebben we trouwens in het derde uur een nieuw liedje van Helene Fischer. Die gaat er nou ook over aan concerten doen. Kunnen we ook in Amsterdam rennen. Treedt ze dit jaar op. In juni volgens mij. Die begint nou in Duitsland met stadionconcert. En een liedje uitgebracht. Dus dat is een derde uur. Maar dit is Andrea Berg. De tegenhanger, zullen we maar zeggen.

Zo, en dan komt de sirene erachteraan. De Powerboom, die heeft weer een liedjes uitgebracht. En dit is een dialectliedje, die sexy apotheker in. En daarvoor hebben we Abel met Soms gaat de tijd zo snel. En de live uitvoering van Andrea Berg, Du hast mich tausendmal belogen. En Olaf van de Flippers, dat is een van de drie flippers die er ooit bestaan hebben. Die zingt nog altijd, het is bijna 80 jaar volgens mij. En dit is een van zijn laatste nieuwe.

Speciaal voor alle wielrenners die zondagmorgen altijd op de fiets springen en dan de ganse morgen toe is wegzien. Dan kan ze gewoon zo'n radiootje in die oer doen en dan kan ze toch luisteren onderweg naar Wekker Radio. Iedere zondag van 9 bis 12 op de fiets.

zit in Frans Pollux, ik kom eraan. Maar wie waren er al? Frans Pollux is dus met Welkom Hey. Chris Koppes met Jouw Donkere Ogen. En Neje van Olaf der Flipper. Viva la vida, olé! En dit is van Agenda van Dame Zoe in de beginjumor. Dat ze zongen. Een festival der Liebe met Judith en Anja.

Zullen we Thijs en de Koning een keer die halden van de Viersje? Ja, wij halden ook wel van de Viersje. Marine Koster samen met Ad van Horen die bezongen een weekend. En al de samenstelling van Dame Zoer. Toen in het begin was dat met Rob, Anja en Judith. Aan het festival der Liebe. En we gaan dadelijk naar de oplossing van het spelletje. Terwijl er nog gebeld wordt. Helaas voor degene die aan het bellen is. Wij nemen niet meer op. Dit is Dat Zillertaler rond die Kijkerin. Schedelwee.

0: Dit was Justin de Wild met Shadio. Volgens mij is hij heel erg een. Moet dat de zomerhit weer van dit jaar. Want vrijdagavond bij de Disco Trefpunt op het Funpop terrein kwamen ze God weet wat ik ga vragen, die plaat. Dat was echt, iedere 5 minuten kwamen ze wel. Dan zei je weer, oh, even rustig, dadelijk kun je weer. Dus, wat was hij in de tent, vrijdagavond?
1: Ja, was het weer, hem?
0: Ja, buurlijk.
1: Maar wel weer leuk.
0: Jawel, alleen was minder druk als vorig jaar. En of dat nou kwam omdat ze heet wordt. En dat ze onweer voorspelden en zo'n dingen allemaal. Dat er wat, toch wel iets minder druk is. Tenminste bij ons staan op het disco. Ja, ja, ja. Dat,
1: Nou, Gierde al, ik ben ondertussen aan het reukelen. 146 zit erin.
0: Oké. Okay.
1: Nou, even. Dat je ook echt goed gereukeld is. Even kijken. Deze hier de tweede.
0: Ja. Kijken of je al over hier het. Ja, ja, kom maar. Hey, daar is hij. Door de lijn heen.
2: Goedemorgen,
1: met Maurice. Hey, met Veronique van de Wekkerradio.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En verstond ik het goed, Marlies?
2: Ja, Marlies Huis.
1: Marlies Huis. Oké, Marlies, je hebt mij gepuzzeld.
2: Ja.
1: Anne, wat is het woord wat we zochten?
2: Ik heb er uiteindelijk lentebloempjes van gemaakt.
1: Lentebloempjes, dat klopt helemaal. Was moeilijk.
2: Ik vond het moeilijker, ja. Je kon er ook bollen van maken. Dus ik heb op allerlei bollen zitten zoeken.
1: Ja, maar dus, dan kwam je met de M niet zo goed uit, hè?
2: Nee, dat

0: blompje?
1: Ja, omdat het inderdaad met poten zat ik mee.
0: Ah, dus, ja. Ja, maar ja, dus lekker gepuzzeld in ieder geval.
1: Ja.
0: Nou, en dat werd sowieso beloond. Dat werd beloond met een envelop. Welk nummer?
1: Mooi.
0: Welk nummer wilde je hebben?
1: Zit nummer 3 er nog in?
0: Ja, dat is het eerste envelopje wat er nog zit.
1: Dan kiezen we nummer 3.
0: Nummer 3. Mijn lievelingsgetal.
1: Oh.
0: Eens kijken wat erop zit.
2: Ah, lekker.
0: Nee.
2: Denk al dat ik hem nog.
0: Nee, het is niet lekker, maar nee? Wel heel waardevol. Jij hebt gewonnen, Marlies, een cadeaubon voor een reanimatie AED-cursus voor 2 personen ter waarde van 145 euro.
1: Zo.
0: Dus als je... kunnen we al reanimeren?
1: Nee.
0: Nou, dan maar is het... ja?
1: Ik denk dat ik het naar de kinderen doe.
0: Oh, ook prima. Ja, dus... Dus ja. dat is geen probleem.
1: Ik denk dat die het wel leuk vinden.
0: Ja, zeer waardevol. Ja. En als we daar de sponsor voor noemen, dan weten wie de prijs beschikbaar gesteld heeft. Ik zou zeggen,
1: dankjewel.
0: Heel veel plezier met deze prijs. En hopelijk hebben ze het nooit nodig.
1: Hoop ik ook.
0: Maar altijd goed als je het kunt. Dus,
1: zo is het.
0: Daarom. Prima, Marlies, blijf daar nog even aan de lijn hangen voor de adresgegevens. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag.
1: Ik jullie ook en hartstikke bedankt.
0: Dankjewel en hajoa.
1: Hajoa.
2: En als je gelijk de sponsornum Veronique, dan komt dat gans goed.
0: Ja, sponsor van het tweede oor van de Wekker Radio, dat is Wijs en Hoofd Opleidingen in Horst.
2: Dankjewel daarvoor, Maud. En hallo, ben je vanavond?
0: Ja, nou krijg ik ook zo'n blinde vlek. Dadelijk kan ik het ook zeggen.
2: Van Willy Wijshoofd in heel

0: mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: En zo, dat is helemaal. Alphaville met Big in Japan. En ik denk, je moet wat Japanse platen, of die platen die met Japan te maken hebben, die moeten in de werken. En ik heb nog 1, 2, 4 platen die iets met Japan te maken hebben, door de uitzending heen gehusseld.
1: Kunnen we er nog even van genieten?
0: Ja, zoiets.
1: Oké.
0: Okay. Ja, als je zo op de foto's kijkt, dan geniet al helemaal. Dus je weet nog niet meer waar je moet kijken.
1: Waar je moet kijken, ja. Maar ik weet wel waar ik moet kijken.
0: Ja, gelukkig.
1: Want gisteren was ik op bezoek in de Meelse bij Frans Driessen en zien een hond, Kira. En een levende hond. En dan hij vorige week de bloemen gekregen van Petra en Gubbels. En ondertussen heb ik Frans aan de lijn. Goedemorgen, Frans.
2: Goedemorgen, Veronique. Ja, goed, ik kom net terug van België. Ik ben weer wat te oefenen met een hond.
1: Ja. Deed je het weer goed?
2: Ja, perfect.
1: Ja, en even perfect. Voor de luisteraars toe. Frans heeft een Beierse Bergse zweethond. En ik heb er nog nooit van gehuurd. Dus ik dacht hier eens van, oeh, ik

0: zie dadelijk zo'n naakt hond of zoiets. Zo, maar alles behalve dat. Wat een lief hondje, joh. Ja.
1: Is dat een grote of een kleine?
0: Kleine.
2: Is maar 45 centimeter.
0: Ja.
1: Oh, dat is klein.
0: Kleiner als Billy.
1: Oh.
0: Ja, maar zonne-lieve. Oh, echt schatje. Maar, maar daarover kreeg je Frans de bloemen, neer. Want Frans kreeg je de bloemen van Petra vanwege het feit dat hij voorzitter is en voor het bestuur van Bromfietsclub het Brummerke in de Meelse, die dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren. En daar zie je nog de trotse voorzitter van, hè, Frans?
2: Nog wel. Dus laatste jaar heb ik het 18 jaar gedaan.
0: Ja.
2: Maar we hebben het allemaal samen gedaan met de club. En we zien met een beetje met 100 leden en we reden een weer 5 keer per jaar. Zonder smergens. En de derde zondag in de mand. En dan hebben we nog de 4 zovens. Ja, dus het is gewoon keigezellig hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, want het verbaasde me dat jullie 100 leden hadden. Dat zien we nogal wat.
2: Ja, maar het meeste is geweest dat wij was 114.
0: Ja.
2: Ja, de mensen werden allemaal ouder. En er zijn er ook helaas die af en toe een keer sterven.
0: Ja.
2: Want de vorig jaar is ons oudste lid, is dit jaar toevallig gestopt. Dat was 82 jaar. En het vorig jaar nog de ganse mee gereden.
0: Ja, moet eens kijken. En zien zo'n brummerkjes dan nog overal te krijgen? Of moeten door echt naar zoeken?
2: Ja, dan ligt er aan wat je wilt hebben. Die zien links en rechts wat te krijgen. Maar het alt-grij, ik zeg maar allemaal, het is alt-grij. Als je zoekt op internet, dan vind je wel wat. Maar tegenwoordig is het moeilijk om iets goeds te vinden. Want ze zien wel zo prijzig dat het heel moeilijk is.
0: Ja, en je hebt me inderdaad een paar mooie brummerkjes laten kijken. Die je ook zelf opgeknapt hebt. Het zorgt er allemaal wel spik en span uit. Echt mooi.
2: Ja, maar daar zijn er ook bij die reënak met bromfietsen die ongerestaureerd zijn. En dat vind ik zeker zo mooi.
0: Oké, dus die echte...
2: Dat platina van vroeger.
0: Ja.
2: Daar mocht een krat op zitten. Daar mocht een roest op zitten. Als het technisch maar goed in orde is, dan kan iedereen mee rijden.
0: Ja. En krijgen jullie nog steeds nee je leien?
2: Ja, we hebben al vorig jaar, ik geloof dat er, moet ik de secretaris nog vragen, maar ik meen dat we 9 eeuwen wel erbij hebben gekregen. Maar ze waren er ook weer, waren ze vorig jaar zijn er verschillende gestorven en dan zijn er wat andere bij die niet meer durven te rijden.
0: Oh,
2: en dat ze hun eigen stoppen. En dat, dan heb ik ook respect voor.
0: Ja.
2: Als je hoe de eigen stopt.
0: Ja. Dat is ook moeilijk, hè?
2: Het zit wel om de veiligheid waar.
0: Ja, dat is ook.
2: En als de mensen dan zeggen van Frans, ik durf het niet meer. Ja, dat te accepteren.
0: Ja. En zoals ik al zei, ze komen van heinde en ver, jullie leren.
2: Ja, ze komen van Venruy, Venlo, Maastricht, of Maastricht, Maastricht, Helden. Andere kant van Lombe hebben er zelfs 2 uit Duitsland, in Wachtendonk.
0: Ja.
2: Het is gewoon keigezellig.
0: Ja.
2: Keigezellig. Niks mocht, alles mag.
0: Alles kan, ja. Ja. Dus mensen die luisteren en die denken, wow, dat wil ik ook. Ik heb ook nog een brummerken op stal staan. Dus dan,
2: die kunnen altijd mee rijden. Ze mogen bij ons één keer proef mee rijden. En als ze dan nog weer mee willen rijden, dan mogen ze net weer voor 15 euro per jaar.
0: Domme nog, dat is een reboedoe lief.
2: Ja, wie doet dat nou op de allerwetse manier?
0: Dat is iets meer dan een euro in de mond.
2: Ja, en dan als je dan mij reed, dan ook een consumptie uit ook nog.
0: Ook nog.
2: Ja, en dan komen we weer rond.
0: En dan komen jullie weer rond. Ja. Geweldig.
2: Dankzij ons, we hebben ook sponsoren van de club en zo. En daar komen we dan weer rond. Die sponsors zijn verschillende sponsors die ieder jaar 25 euro sponsoren. En, dat is, dat doen we het voor.
0: Ja, mooi. En gisteren tijdens het gesprek kwam ook even naar voren dat je ook al 23 jaar bij de Vlasjegers zit.
2: Ik heb 23 jaar in het bestuur van de Vlasjegers gezeten. En ik zit al meer dan 40 jaar erbij.
0: Oh ja, vanaf 84.
2: En 23 jaar in het bestuur gezeten, maar van 10, 15 jaar ook voorzitter zijn geweest.
0: Ja.
2: En daar ben ik toen ook mee gestopt. En dat ik, ik weet niet alles. Soms moet je keuzes maken in een nieuw leven.
0: Ja, en af en toe moet je ook wat anders doen, hè?
2: Ja, en daar zie ik nou mee bezig om nou wat anders te doen.
0: Ja.
2: Met een hond ben ik nou, ga ik zo zweetwerk doen. En dat wil zeggen dat ik dadelijk voor de provincie en voor

0: de gemeentes. Dan moet dit jaar allemaal klaar weer in januari 2027 moet dat klaar zijn. Dat we wild wat aangereden is en dan vlucht met den hond nog een zoek in het bos om dierenleed te voorkomen. En dat wilden ze in Den Haag hebben.
1: Oké. Okay. Ja, dus dan kunnen gebeld worden voor als er in Den Hoos en de Maas of wat gebeurd is. Dan,
0: ja, ik heb toevallig voor een paar weken terug het staatsbosbeheer mee twee keer gebeld gehad. En dan met goede resultaten.
1: Ja. En dat doet Kieren
0: er best. Dat doet er best, ja. Dat is, daar ben ik ten onder aan het opleiden. En zelf heb ik ook de geleide cursus moeten volgen. Maar anders dan moet het eigenlijk niet.
1: Oké. Ja, interessant.
0: En dan kun je daar nog op. Volgend jaar staat je ook op het Nederlandse zweethondenlijst.
1: Oké.
0: Van heel Nederland. Ja. Dus, ja.
1: Ah,
0: moet wat doen als je niet meer hoeft te werken.
1: Ja, dat klopt. En ik denk dat
0: niet achter de geraniums.
1: Niet achter de geraniums, hè. Nee, daar zorgt een hond ook wel voor.
0: Nee. En ik heb in Lotte iemand en doet mij helpen en zo. En dat doen we samen en dat is perfect.
1: Ja.
0: Perfect.
1: Mooi. Maar Frans, toen kreeg je gisteren ook nog de vraag van mij van wie werd de volgende schakelaar in Bloemenketting. Blieven we in de Meelderse?
0: Nee, we gaan naar Horst.
1: We gaan naar Horst.
0: Die gewoon een horst, dat is in de minste, heb ik in 1984 samen met de jachtcursus gedaan.
1: Ja.
0: Dat is een bestuurssecretaris van de wildbeheerseenheid Horst. Dit is al meer dan tussen de 25 en 30 jaar secretaris. En hij heeft ook nog 4 jaar penningschap erbij gedaan. En dat zorgt dat voor alle papieren en ontheffingen en vergunningen die we allemaal nodig hebben, bij de gemeente, bij de politie, bij de provincie, Huub zorgt er overal voor.
1: Ja, en over welke Huub hebben we het dan?
0: We hebben het over Huub Heiligers.
1: Huub Heiligers. Dus door Louis komende week even heen om met de schone bos rozen hem te kijken wat hij ervan vindt. En wat hij precies allemaal doet voor de wildbeheerseenheid.
0: Dan komen we daarna, want dat schrikt wat zo'n mens allemaal doet.
1: Ja, wat ik gisteren al zei, ik heb bij Rijndonk Sport in het ver verleden heb ik ooit een interview gehad met Ton van Elst vanwege de jachtsport. En ook de wildbeheerseenheid. En inderdaad, toen werden mijn ogen ook geopend. Wat dat, kijk, ze denken altijd, och ja, jagen die scheten van mijn eigen stoofpotje kloor te kunnen maken.
0: Maar
1: dat is niet meer.
0: nee, al heel lang niet meer. Al heel lang niet meer. We doen wat beheren.
1: Ja, dat klopt. Dat
0: en heel veel. In het Schermijkerbos en ook heel veel is voor verkeersveiligheid.
1: Ja, dat we niet dan, voor de auto rennen en...
0: Want toevallig de weg naar terug is er in de Metrikse baan en Wildverken tegen een fietser aan komen de mensen in Zekeloos terechtkomen.
1: Ja, en dat moet ook zijn te voorkomen.
0: Dat moeten we proberen te voorkomen.
1: Ja.
0: En dat moeten we samen doen. Niet hier niet, dat moeten we samen doen.
1: Ja, dat is ook zo. Prima Frans, ik wil gewoon contact opnemen met Huub. Wilde Petra nog iets zeggen?
0: Ik wil Geert Petra hartstikke bedanken. Dat zijn Oosje Dochert aan de Bronfsclub C is er ook bij in bestuur geweest. Maar door de ziekte kan ze dat niet meer. Dat ze toch aan Oosje Dochert.
1: Ja.
0: Hartstikke bedankt Petra Gubbels.
1: Prima. Frans,
0: voor de mooie bosgozer van de Hulst. Ik heb hem hier op de keukentafel.
1: Ja, ik kon zeggen, het was inderdaad een schone bos.
0: Klopt.
1: Frans, dankjewel voor het leuke gesprek, ook gisteren. En geef de hond nog een lekkere knoever van mij.
0: Heet je net al gehad?
1: Heet je al gehad?
0: Ik kreeg ze geen puntje al, heet je van de meren al verdiend.
1: Oh, kijk aan. En dan wens ik u heel veel succes met het zweetwerk. En wie weet zien we elkaar nog een keer.
0: Hartstikke bedankt voor de informatie.
1: Prima. Dankjewel Frans en wie weet tot de volgende keer.
0: Jo, hoi.
1: Hoi.

Zo, en dit was de Neje van Helene Fischer. Heute Nacht, die deze maand, of de maand juni, hier beginnen met stadionconcert door Duitsland op. En als ik het goed heb, ze kunnen in ieder geval ook hier in haar Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Volgens mij ook in juni, maar dat weet ik niet zeker. De vuur Annika met Japanese Boy en Altie Nooit met Lekker Manneke. En die hebben eind november, hebben die hier 22 jaar. Bestaan. En dit is Jannes. Dans tot morgen met mij.

Goedemorgen Wekker Radio, goedemorgen Louis en Veronique. Wat fijn dat jullie weer te horen zijn. Goedemorgen Wekker Radio.

0: Zo, dit was ook een plaat uit Japan. Kiyo Sakamoto met Sukiyaki in de jaren 60. En de Japaner deed toen een hit hij in de hitparade hier in Europa. Daarvoor hebben we Koen Lijsterstein met bitterballen en champagne. En Jannes in hij nog den dansen tot de morgen met mij. Heb ik ook, nee. Hé, hey, dat is de verkeerde. Ik moet dit hebben. We gaan nog niet stoppen. Wat nou? Moest er nog af en toe weer komen.
1: Ja, het deuntje om te gaan kijken wat er vandaag allemaal te doen is.
0: Waar ga ik in?
1: Ik ga niet weer de weg. Ik blijf in het gasthuis, want dit weekend viert het gasthuis een vijfjarig jubileum. Zitten we alweer vijf jaar heen?
0: Nou, ik denk, we zien ietsje later niet komen. Ik denk een half jaar. Ik denk dat we 4,5 jaar zitten.
1: Okay. Ja.
0: Dan veel aandringen en zaneke bij anderen en zo, wat wil je weer ook gewoon.
1: Okay.
0: Maar dat heeft met de leiding van ons te maken. Zouden we toch net in Trammeland?
1: Ja, klopt ja.
0: Wie nog al die mensen door in de Bemmelstraat voor ons stonden, waar we nog gelopen hebben. En toen in juli zien wij gaan verhuizen.
1: Ja, klopt. Maar in ieder geval, vandaag viert het gasthuis een vijfjarig jubileum. En vandaag is er cultuur op het plein. En net als de afgelopen jaren werd het een gezellige middag met optredens en demonstraties van de hoesgenoten van het gasthuis. En wij zien dan alweer weg. Dus je kunt niet bij de wekkerradio komen kijken. Toch?
0: Nee, dat is zo. Ja. De wekkerradio duurt met de 12 uur.
1: Ja, dat bedoel ik. En dan hebben we zondag.
0: Hoe is dat?
1: Heb je al wat gevonden?
0: Ja,
1: dus ik moet nog even een beetje door blijven praten.
0: Nee, ik...

0: Ik ga hier om de hoek.
1: Ik
0: ga de Kloosterstraat in, door het Oud Kerkhof. En er is vandaag voor het derde jaar, doen ze dat nou, een rondleiding. En dat is steeds op de laatste zondag van de maand. Een rondleiding op het Oud Kerkhof. En het begint om 3:30 en duurt tot 4:30. En er zien een aantal mensen die leiden over de rond. En die vertellen van allerlei dingen over het Oud Kerkhof. Het kost helemaal niks. En, want er zit er toch een hoop historie achter. Een hoop rijke geschiedenis met het Oud Kerkhof. En de rondleiding is gratis. Opgeven is niet nodig. Je zorgt gewoon dat je om 2:30 door aan de Kloosterstraat staat.
1: En ik ga naar Zerum toe. Naar mijn oude Zerum.
0: Kermis.
1: Want daar is het kermis. En de horecaondernemers hebben een uitgebreid programma opgesteld. Want ga je naar Café Breurs... Dan kunnen jullie door naar kijken naar Tim Stoter en William Dalemans, Olle en Ves, Justin de Wild en...
0: Hey, Cheerio!
1: Is dat Cheerio?
0: Dat is de zomer, okay. Wat de zomerrit moet zien. Cheerio, ja. Dit is al wel 7 keer moeten zingen.
1: Oh ja, en als je naar de Zevenweg gaat, door is vanmiddag Carlijn van Dinter en de band, Hiske Bongaerts en DJ Corné. En bij de Trapperie, die hebben vandaag Hees, Ampersand, Chris van der Straat, DJ Sam... Superlicious en Weisla. Nou, klinkt allemaal een beetje onbekend, maar in ieder geval keigezellig.
0: Hebben die meegemaakt, want vorig jaar heeft die dat, de liedjes van de Vrijbuiters.
1: Ik zal
0: die eens kijken. Maandagmiddag vorig jaar hebben die door opgetreden.
1: Bij wie?
0: Bij Trapperie.
1: Bij de Trapperie, dat kijk ik even maandag. Nee, meegemaakt is door Amar, Jackfire, Donkey Business, DJ Paul van der Laar en DJ Just Vanille.
0: Oh ja.
1: En op die andere Baby Blue, Monique Smit en de coverband Hees... Bij de Zevenwegen staat. En meer bij Breurs door is matinee met onder andere Hardy Broens, de Heren van en de Flamingo's.
0: Zo,
1: dus.
0: Dat is een echte kermis toch?
1: Oh, heerlijk.
0: Dat is echt,
1: en keigoed weer. Lekker, okay. Lekker. Ja,
0: vandaag is de laatste zondag in de maand. Dat betekent dat het weer koopzondag is in Horst. Dat je weer kunt shoppen. De winkels zijn open tussen 12 en 4 voor. Er is van alles te doen. Zie zelfs sommige horecagelegenheden die wel open zien op deze laatste zondag. En voor de rest, ik zou zeggen, laat u verrassen. En anders gaat u ergens op het terras zitten.
1: Ja. En de liefhebbers van vinyl en muziekgeschiedenis... die kunnen vandaag, als ze bij de closie bij de Wekkerradio... kunnen ze naar Neerkaan toe, want door is de internationale cd- en platenbeurs. En de Oldies Club Neerkaan organiseert al decennia lang... een van de grotere platenbeurzen van het land in gemeenschapshoes De Moest in Mijl. Volgens mij loos ik dat 30 jaar geleden al.
0: Ja, dat is al heel lang.
1: In ieder geval, het deur tot vanmiddag 4:00. Dus je kunt erin. En wie weet hebben ze door nog zeldzame platen, originele persingen en bekende hits. Want alles liet overzichtelijk gesorteerd op artiest, jaartal en genre. Dus, daar kunnen we ook naartoe.
0: Ja, en voor de rest kunnen we nog naar de Kantfabriek, naar de Locht in de Meldersen, Peel Museum in Amerika en ook het Museum Oorlog in de Peel is ook open van Edie Powers. Maar nou via Leeuwerweg 3 is de ingang, dus niet op de Zwolligsendiek, maar op de Leeuwerweg 3 is de ingang van Edie's museum.
1: En dan kunnen we vandaag ook nog overal in Horst naar de Kleedjesmarkt.
0: Oh ja, die is ook vandaag, inderdaad.
1: Dit jaarlijks terugkerend evenement, daar hebben ze zich 150 deelnemers aan gemeld. Zo. Dus, en je kunt ook voor kinderkleer, speelgoed, maar ook andere tweedehands grij. Dus gewoon iedereen heeft zijn kliertje boete liggen, pleurt er alles op, het niet willen.
0: Hebben we zoveel opretten in Horst?
1: Oh, wel meer. Oh. Ik vanmiddag met wandelen kwam ik wel 2-3 tegen.
0: Moeten die ook dingen geld betalen in de gemeente?
1: Nee, standgeld, nee, want je doet het op eigen grond.
0: Oké. Okay.
1: Hey.
0: Als ze op een goede plek niet de wiet naar voren zitten.
1: Nee, dan...
0: Een heel groot kleedje hebben, dan zit dat nog op de stoep van de gemeente.
1: Ja, maar in ieder geval tussen 10 en 2 uur kunnen door Horst opwandelen en op internet zitten waar ze overal zitten.
0: Oké, okay. Maar goed dat ze nog in stand geld vragen, want dan krijg je weer meer geknooien op Facebook.
1: Ja, en ik denk dat ik volgend jaar rond deze koers nog een keer niet ben dan op deze zondag. Ik moet ook een keer van mijn kneuren af.
0: We zijn er even een vervanger.
1: Ja, dat heb ik ook geprobeerd, maar dan hoor je niemand.
0: Nee. Geef Maria mijn opleiding.
1: Ah ja, dat is goed.
0: Dit was een Henk.
1: Henkie?
0: De gitter gaat ik er met zijn bruidsjurk op uit.
1: Oh.

0: Ja, luisteraars, gehuurd als laatste. Rukten moeten meetrekken met Radio Rijndonk, waar al de programma's van Oostenacht voorbij komen. Bij de shoes met Osaka, vanaf toch kwamen we in Hoes. En Henk Wijngaard met een sneeuwwitte bruikjurk. Alleen, dit was een opgepoetste versie. En ik vind
1: refurbished.
0: Die, en ik meende dat ik de al de versie ook had, maar die had ik dus niet. Daar had ik hier kunnen pakken misschien, maar... Okay. Ah. En daar was je weer.
1: Ja, het zit er weer knaps op. Ja, moest ik wat zeggen?
0: Ja, ik denk je hebt de afgelopen 3 weken heb je geen afkomst niet moeten doen.
1: Dus nou, dat deed ook Erik.
0: Dus je weet nou wel hoe dat moet.
1: Nee, dat weet ik nog steeds niet. Ik vergeet altijd alles wat ik moet zeggen.
0: Bij mij valt dat er gewoon uit.
1: Ja, dat is de gewenning.
0: Heen door van die losse vekstjes en dan...
1: Ja, nou, jij ziet toch hoe ik doe de tekstjes. Dat is dan weer mijn ding.
0: Kan ik ervoor met de tekstjes bij jou komen?
1: Ja, maar dan ben ik bang dat je het al een beetje te laat op de website hebt staan.
0: Oké, ja, wat is te laat. Beter laat dan nooit.
1: Ja, dat klopt ook wel.
0: Maar Niels van Lustraas, dit was wel een aflevering van de Wekkerradio. We begonnen richting de 1500ste uitzending.
1: 1500ste
0: uitzending. En voor de rest, geniet van het weer. Geniet van alle activiteiten die er zien komende dag. Kom vandaag, morgen. Zeer hem allemaal. Leuke kermis. Niet te laat en niet te zaad. En voor de rest, geniet van de programmering van de Omroep Horst en de Maas. En voor de rest, je weet er, op zondag 7 juni zien we nog weer.
1: Hi, you are.
0: Hi, you are.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 maal per jaar vindt in het Brabantse Neerkant een gigantische platenbeurs plaats. De volgende aflevering is op zondag in Gebouw de Most in Neerkant. Voor de liefhebbers van vinyl, cd's en muziek in alle soorten en maten is er geen ontkomen meer aan. Je moet naar Neerkant. Je moet naar Neerkant. Op zondag in Gebouw de Most voor de platenbeurs van de Oldies Club Neerkant. Vanaf 11 uur 's morgens.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één

0: doden gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aan de zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
8: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
7: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrouwelijke Muziekmiddag. Word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs

0: wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 25 seconden het eerste deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk het regionieuws.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

opgenomen destijds in Londen. De Eurythmics. Van het album Sweet Dreams hoorde je natuurlijk de titeltrack Sweet Dreams. En Annie Lennox en Dave Stewart, want zij vormden Eurythmics, schreven hier Sweet Dreams in hun appartement. Dave was wat aan het pielen met een synthesizer. En Annie zei van, hey, dat klinkt goed, daar ga ik eens wat tekst op verzinnen. En de rest is geschiedenis. Overigens, voordat Annie Lennox en Dave Stewart de Eurythmics vormden, zaten ze nog in de band The Twist. En toen waren ze nog een koppel. Daarna zijn ze wel samen blijven werken, maar ze hadden geen relatie. Ja, een zakelijke, maar die telde even niet mee dan. Goed, welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Voor de laatste van mei. 31 mei om precies te zijn. De dag dat bekend wordt dat het einde van de OV-kaart in zicht is. Nieuwe OV-pas is bij alle premières te koop. De nieuwe OV-pas is vanaf aanstaande vrijdag verkrijgbaar bij alle 550 premièrewinkels in Nederland. Primera-winkels moet ik zeggen. OVP, het nieuwe betaalsysteem voor het openbaar vervoer, krijgt daarmee voor het eerst een landelijk netwerk van fysieke verkooppunten. Uiteindelijk zal eind 2027 de huidige OV-kaart en chipkaart volledig verdwijnen. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met een nieuwe OV-pas of door in en uit te checken met een bank, kredietkaart of smartphone. De OV-chipkaart wordt sinds 2007 gebruikt, maar geldt inmiddels als een technisch verouderd systeem. Reizigers klagen al langer over de beperkte gebruiksvriendelijkheid van het systeem. En daarom werken vervoerders en TransLink sinds enkele jaren aan de OVP. Een moderner en flexibel betalingssysteem. En sinds 2023 kunnen reizigers in heel Nederland al rechtstreeks in- en uitchecken met een betaalpas of creditkaart. Daarbij worden de reiskosten automatisch van de bankrekening afgeschreven. Toch is de betaalvorm nog niet voor iedereen geschikt. Veel abonnementen, kortingsproducten en andere systemen werken nog niet via een speciale OV-pas. Goed, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Ja, we gaan zo meteen kijken in de regio voor nieuws. En verder natuurlijk om half vier die mooie plaat voorbij de tijd. Maar zover is het nog niet. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Phil Collins. And something happened on the way to heaven.

Idol. En The Eyes Without a Face. Wij gaan voor de eerste keer schakelen aan alle kanten van het pand voor regionieuws. En daarvoor gaan we naar Venlo. Aan de James Cookweg in Venlo is vannacht brand uitgebroken. De melding kwam na 1 uur binnen. Waarna de brandweer binnen enkele minuten opschelde naar een middelbrand. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet, waaronder 2 tankautospuiten en een hoogwerker. Ook brandweer uit Maasbree kwam ter plekke voor assistentie. Er zijn geen gewonden gevallen en over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Goed, tot zover het nieuws uit Venlo. Door met de nieuwe van Damian van Os. En hier is Diamantenring.

0: Albert Hammond. And I don't want to die in an air disaster.
1: Nou, dat wil eigenlijk natuurlijk helemaal niemand.
0: En wij gaan eens even naar Venray, want aanstaande zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Venray de 5e Venrayse Veteranendag. Deze jubileumeditie staat in het teken en van terugblik en vooruitkijken. Veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Aan het programma leveren onder andere generaal-majoor Laurijsen en kapitein buitendienst Schipper een bijdrage. Burgemeester Uitenhaag zegt hierover: tijdens de Veteranendag staan we stil wat onze veteranen hebben betekend. En tegelijkertijd kijken we vooruit. De Veteranendag brengt de Venrayse veteranen samen en biedt ruimte voor ontmoeting en verbinding. Dus aanstaande zaterdag in Venray, dus de Veteranendag. En over veteranen gesproken. Daar passen deze mannen natuurlijk wel echt bij. Ze treden niet meer live op, maar ze maken nog wel nieuwe albums, zo blijkt. Ik heb het over de Rolling Stones.

leuk om weer eens terug te horen. The Temptations. And treat her like a lady. Ja, dat moeten we zeker altijd doen. We gaan een nieuwe draaien van Jim Gardner. Hier is Hardwired.

Ze begon haar carrière in de Disney Club. En daarna ging het hard. Ik heb het over Ariana Grande. Je hoorde haar nog een keer met One Last Time. We gaan weer een keer schakelen aan de kant van het pand voor Regio Nieuws. En dit keer hebben we het over de A73 en A74. Want automobilisten moeten in juni rekening houden met meerdere nachtelijke afsluitingen op de A73 en A74. En Rijkswaterstaat voert verspreid over de maand de onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. En tijdens de werkzaamheden kunnen de reistijden oplopen tot 20 minuten en meer. En dat is dan natuurlijk de extra reistijd.

in de nachten van 3 op 4 juni en 4 op 5 juni wordt er gewerkt aan het traject tussen Horst en Maasbree. Eerst in de richting van Venlo wordt de weg afgesloten en een nacht later de richting naar Nijmegen. Voor inwoners die in de avond of vroege ochtend naar hun werk moeten reizen, kan dit gevolgen hebben. En zij moeten rekening houden met extra reistijd. Ook in de tweede week in juni staan werkzaamheden gepland. Dan wordt de A73 tussen Roermond en Venlo afgesloten, gevolgd door een afsluiting tussen Roermond en Maasbree. Verkeer wordt tijdens alle werkzaamheden omgeleid via de gele borden langs de weg. Goed, tot zover. Het nieuws over de A73 en A74. Nu Anno Torch samen met 54 Ultra en Talk to You.

ze stijgen van 9 naar 5 de komende week. Talk to you van Anator featuring 54 Ultra. En dit zijn de heren van Status Quo. En Roll Over, Lay Down.

0: Andere persoonlijk aan het begin van de uur, de Rolling Stones. Maar zij hebben een nieuw album gemaakt. Ik weet niet of de heren van Status Quo die energie ook nog kunnen opbrengen. Want die worden ook een dagje ouder. Roll over, lay down, hoorde je ze nog een keer. Status Quo. En dit is de nieuwe van Meteor. Het is de opvolger van Niet Nodig. Nooduitgang, zo heet zijn nieuwe.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

goede doel. We zongen al eerder de nooduitgang. En nou doet Meteor nog een keer. Zijn nieuwe nooduitgang. Op de Rijksweg in Nederweert is vanochtend een ongeluk gebeurd met een auto en een fietser. Hulpdiensten kregen rond 11:15 een melding van het ongeval. Op een splitsing zag een automobilist een naderende wielrenner over het hoofd. En ter hoogte van de fietsoversteekplaats met de Staterweg ging het mis. Door de aanrijding kwam de wielrenner ten val. Omstanders hoorden een klap en schoten direct te hulp. De wielrenner raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De betrokken automobilist was zichtbaar aangedaan door het ongeval. En de politie doet onderzoek ter plekke. Goed, tot zover het nieuws uit Nederweert. En gaan wij door met Timo Martin met...

en dan zo heet hij. Wij gaan naar Hilversum toe. Naar de nieuwsdeskaldaal voor de NOS Nieuws van 3 uur. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. En dit uur sluiten we af met Chuck Berry en Johnny B. Goode. Tot zometeen aan de

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan.

0: Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Marnix Hampelsen, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 22 seconden het tweede deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk om 3:30 die mooie plaat Voorbij de Thee.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Tears for Fears aan het begin van de tweede uur. En Everybody Wants to Rule the World. Het stond natuurlijk op het album Songs from the Big Chair. En oorspronkelijk was dit nummer niet gepland. Het werd uiteindelijk in de laatste minuten nog toegevoegd. Ze hadden een hit nodig rond de producer Chris Huge. En dit nummer schreven en produceerden ze en zetten ze op de band in 2 weken. En het werd een grote hit. Het kwam uiteindelijk op nummer 2 terecht in de nationale hitparade in 1985. En de heren Ronald Orzebol en Ian Stanley en Chris Hughes produceerden en schreven het natuurlijk. En zij waren Tears for Fears.

half vier die mooie plaat voor bij de thee. En we duiken de regio in voor regionieuws. Maar nu snel door met de tweede voor het tweede uur. En die is voor The Who.

gaan weer een keer schakelen aan de andere kant van het pand voor regio nieuws. En dit keer gaan we naar Blerik. Bij een cafetaria aan de Alberdiek Tijmstraat in Blerik is gisteravond een overval gepleegd. De politie is een zoekactie gestart naar twee gemaskerde verdachten. De eerste verdachte droeg een rood horrorachtig masker, zwarte kleding en een zwarte muts. En de tweede verdachte droeg een groen masker, een zwarte jas met witte accenten en een blauw trainingsbroek. En na de overval zouden de twee verdachten via de achterzijde van het cafetaria zijn gevlucht. Daarbij zouden zij gebruik hebben gemaakt van een steeg aan de achterzijde van het pand om uit het zicht te kunnen verdwijnen. De politie zette direct een zoekactie in de omgeving en verspreidde een burgernetmelding. En de politie roept de inwoners op de verdachten niet zelf te benaderen. Goed, tot zover het nieuws uit Blerik. Door met de nieuwe van Nile Horan.

Will I Am samen met de Black Eyed Peas. And Where Is the Love? En daarvoor natuurlijk Nell Horan en The Dinner Party. Zometeen die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Maar eerst Dotan. And Don't Wanna Let You Go.

en I Don't Wanna Let You Go. Eind jaren 80 nam Stevie Nicks het album The Other Side of the Mirror op. En daarop stond Rooms on Fire. Wat eigenlijk ging over de relatie tussen haar en de producer van het nummer, Rupert Hume. Hier is Stevie Nicks en Rooms on Fire.

Het markante stemgeluid van Stevie Nicks. Zij zat natuurlijk in, of zit eigenlijk in Fleetwood Mac. Ja, hij zat of zit, want de heren en dames van Fleetwood Mac, dat gaat niet altijd van een leien dakje onderling. Maar goed, laten we maar even overgaan tot de orde van de dag. En dat betekent die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. En daarvoor gaan we terug naar 1982. Het komt van het achtste en laatste studioalbum van Roxy Music, want daar hebben we het over. En dat heet natuurlijk Avalon. En daarop stond natuurlijk dat hele mooie nummer Avalon. Met die mooie achtergrondzangeres en zang van haar. Yannick Etienne, zij komt uit Haiti. En zij overleed op 64-jarige leeftijd in 2022. Ja, helaas. We gaan hem draaien, die mooie van Roxy Music. Hier is Avalon.

steengoeie nieuwe single van Ilse de Lange. Something Good. Hij gaat door met The Hollies.

The Hollies and the Baby. Hij staat op dit moment nog op nummer 2 en hij komt van 1. Alex Warren met Fever Dream. Maar ik ga de opvolger al draaien. En die heet Fine Place to Die.

onze Westerburen in Engeland, in de Big UK. Top 40 staat ze op dit moment op nummer 13. De nieuwe van Gracie Abrams en Hit the Wall. En dit is Harry Styles en Dance No More.

zover Harry Styles met zijn nieuwe en Dance No More. Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar voor NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met de opvolger van If I Only Could. Sit and Wait van Sydney Youngblood. En dit uur sluiten we af met Jungle en Carry On. Wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden.

0: Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Manik Schrampsen, bedankt voor NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de twee keuzes van de muziekredactie.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

tijden, maar ontzettend leuk om weer eens terug te horen. Sydney Youngblood en Sit and Wait. Aan het begin van het derde en laatste uur Hans op zondag. En over die Sydney Youngblood gesproken. We kennen hem natuurlijk van de hits If Only I Could en deze opvolger Sit and Wait. Respectievelijk het 88 en 89. En daarna werd het stil. Heel stil rond Sydney Youngblood. Nou, in 2018 kwam hij nog even terug. In de reality show op RTL Television in Germany. In Duitsland.

Star, get me out of here. En toen ging hij met vervroegd pensioen. Ja, Sydney is ook niet meer de jongste. Hij schrijft inmiddels al 66 jaar. En volgend jaar mag hij dus officieel met pensioen. Sydney Youngblood is en Sid & Wayne. Welkom terug bij het derde en laatste uur van Hans op Zondag. En dat gezegd hebbende, dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. En één van die twee is een 12-inch. Welke dat geworden is, dat hoor je zometeen wel. Nu snel door met The Coming Arts en Don't Leave Me This Way.

Dr. Alban en It's My Life. Even kijken naar het weer. Vanavond trekken de laatste buien in het oosten weg naar Duitsland. Elders is het al droog en schijnt de zon nog een hele tijd. En de nacht verloopt de meest droog. Morgenochtend is het zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken. En er is een enkele lokale bui. Op veel plaatsen blijft het echter droog bij 22 graden. En dit is Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight.

Yes, and the best plastic population and the only way is up. En zometeen de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar het 9e studioalbum van de man. En het komt uit 1983, dus ik ga het even niet verklappen.

Zomerse klanken van Madonna en La Isla Bonita. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1983. Het stond op het album An Innocent Man en het was zijn 9e studioalbum. En dan heb ik het over Billy Joel. Het was destijds de opvolger van Goodnight Saigon. En het is natuurlijk Tell Her About It. Vandaag hebben we hem in de 12-inch uitvoering. Dik 5 minuten genieten. Hier is de eerste keuze van de muziekredactie. Billy Joel en Tell Her About It.

Sunburn en Homewrecker. En daarvoor natuurlijk de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Billy Joel en Tell Her.

ze gaan nog niet zo lang mee als natuurlijk de Rolling Stones aan het begin van het programma. Maar toch ook al wat jaartjes. Duran Duran met hun nieuwe Free to Love. Eddie Grant nu en Electric Avenue.

grote hit van Eddie Grant en Electric Avenue. Electric Avenue. Ze staat op dit moment nog genoteerd samen met Sam Felder in de Nederlandse top 40. Ze blijven staan op nummer 10 met Rain Me In. Ik heb het over Olivia Dean, maar wij gaan de nieuwe van haar draaien. Hier is Baby Steps. Baby Steps.

De nieuwe van Olivia G, Baby Steps. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Maar eerst nog Miley Cyrus en The Younger You.

Miley Cyrus en Younger You. Tijd geworden voor de tweede en laatste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1985, lees ik hier. Het was een vette nummer 1 hit voor de heren. En de liedzanger Jimmy McShay was ook verrast door het succes van het nummer. En hij zegt, ja, ik klaag er niet over, maar normaal gesproken maken we dit soort muziek helemaal niet met onze band. En zijn band was natuurlijk Baltimora. Ze kwamen uit Italië oorspronkelijk. En het is de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Het hele leuke Tarzan Boy.

De muziekredactie zorgde voor een zomers gevoel. Baltimora, de tweede keuze van hun vanmiddag. En de Tarzan Boy. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat.

0: Tot zover Martin Garrix en Ed Sheeran in Repeat It. Tijd voor mij om naar jullie te gaan zwaaien. Het was een eer om deze voor jullie te maken. En ik ga naar jullie zwaaien met Blackbird. En Body Language. Dit was Hans Buur van Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grondglas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei...

0: nieuwste editie van de Passiespelen speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: met blond op een hebben getroosten.
1: Herkenbaar, gezellig en tijdloos.
2: Gouwe ouwe.
1: Uit alle decennia.

0: dan alleen de beste muziek. Omroep Horst aan de Maas.
1: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
2: Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep.

0: ook voor verse aardbeien en streekproducten, kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
1: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Mam, luister je wel? Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.

0: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Willem Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
6: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Ja, ja. Ik zit weer op mijn stoeltje. Het mengpaneel voor me. En het is 8:03. Dus ook vanavond live hier vanuit onze radiostudio in Cultureel Centrum, het Gasthuis in Horst, kun je tot 10:00 luisteren naar een nieuwe aflevering van Piet West Coast. En de bekende hitjes. En vanavond is dat aflevering 1702 op deze zondag de 31ste mei. En dat alles in de 38ste jaargang. Ja, ja, ja, ja. Eén dingetje even vooraf. Afgelopen week een werkelijk prachtige reactie gekregen van iemand uit Ridderkerk die in Someren op vakantie was. Daar reageer ik nog eventjes op. Prachtig stukje tekst, moet ik zeggen. Goed, voor de laatste keer de plaat van de maand. Mei. Volgende week heb ik een nieuw stukje muziek voor je klaarstaan. De rarityplaat van de week. Dat hoop ik vanavond wel weer te doen na 9:00. Ik heb niks op de concertagenda staan, maar weet je zelf iets. Meld het even bij de omroep, dan zet ik het gratis voor je op de agenda. Daar gaan we!

voor de laatste keer de plaat van de maand mei. The Searchers met Second Hand Dealer, een nummer uit 1967. Deze Mercy Beat Band die wordt in 1959 opgericht in Liverpool en speelt een belangrijke muzikale rol tijdens de zogenaamde British Invasion in de 60er jaren. De naam die komt van een westernfilm met acteur John Wayne. Hey, die film die was vanmiddag nog op BBC, geloof ik. Trouwens. Rond 1962 is het, dan wordt de skiffelmuziek ingeruild voor beatmuziek en scoort de band met Sweets for My Sweet en Sugar and Spice. Beroemde live shows worden gegeven in onder andere de Cavern Club in Liverpool en ook voor langere tijd met een aantal shows in Hamburg. In 1993 is het staan de Searchers live op de bühne van de Meerthal hier in Horst tijdens Beat Night met toen nog twee originele muzikanten, namelijk Frank Allen en John McNally. Dit nummer, Second Hand Dealer, staat helaas nergens in de hitlijsten. Maar daarom hoor je het in dit programma. Je hoort niet altijd alle hits. En dat is ook maar goed ook.

hits worden veel gedraaid. Maar die minder bekende nummers die ergens op de plank zijn blijven liggen, die zijn soms heel interessant. Volgende stukje muziek, dat is van de Tremaloos. Een heel klein succesje in 1969 voor deze Zuid-Engelse band. En in dat jaar was er nog een ander succesje met het nummer Call Me Number One. Maar nog even dit. Len Hawkes is de vader van Chesney Hawkes. En die man die had in 1991, en dat is voor de jongere luisteraars onder ons, nog een groot succes met het nummer The One and Only. Maar dit zijn de originele Tremaloos met Once on a Sunday Morning.

Jawel, Mungo Jerry en het nummer Maggie. Het vervolg op 45 toeren voor In the Summertime, dat wij allemaal wel kennen. 80 jaar is hij op dit moment. Dit nummer stond in de British charts in 1970, maar ook in onze eigen Nederlandse hitlijsten. Een straatmuzikant is het in feite. Hij komt uit Londen. In werkelijkheid heet hij Ray Dorset. En opvallend is dat hij zijn laatste album, met als titel Undefendable, uitbracht in 2026. Zo, dat is nog maar net geleden. Mooi toch? Zo zie je maar. Jaren 60, jaren 70, jaren 80. We gaan verder. Maar ze zijn er nog steeds, de jaren 60 muzikanten. Al worden het er natuurlijk wel wat minder. Goed. Onze volgende gasten in dit programma, die komen ook uit Londen. De Dave Clark Five. We gaan luisteren naar een top 1 succes in 1965. Maar niet in Engeland, maar wel in de Amerikaanse Billboard-charts voor onze Tottenham Beat Boomers. Met onder andere drummer Dave Clark en zanger Mike Smith. 2 minuten voor dit nummer. Het heet Over en Over.

Jawel, Paul Simon met het nummer Late in the Evening. Live vanavond in Beat West Coast and Hits vanuit Central Park, New York. En dan is het 19 september 1981. Dit nummer dat werd één jaar eerder, dus in 1980, als single uitgebracht van het album One Trick Pony. Een aantal stukjes muziek van de West Coast nu. En ik wil beginnen met een mooi nummer van The Birds uit 1965, geschreven door Gene Clark. Op de A-kant van deze single staat All I Really Want To Do. En beide nummers staan ook op het allereerste album

als je het mij vraagt, een beetje een vergeten muziekband. Je luisterde naar Poco en het nummer A Good Feeling to Know uit 1972. Een nummer van een prachtig ook gelijknamig album en het is geschreven door Richie Furey. Op de basgitaar en zang hoor je Timothy B. Smith. En hij ging in 1977 naar de Eagles en verving daar Randy Meisner. Oh ja, oh, Eagles. Gaan we dat? Ja, dat gaan we doen. De Eagles. De Eagles. Met een prachtig nummer uit 1973 van het album Desperado. Daarop staat The Kill Ya Sunrise. Maar ook dit nummer geschreven door Randy Meisner. De Eagles. A Certain Kind of Fool.

Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. Met het nummer Run Through the Jungle op de B-kant van dat 45 toeren stukje vinyl. Wederom een dubbel succes en dan is het 1970. Beide nummers staan ook op het schitterende album Cosmos Factory. Het volgende nummer, dat wil ik wel even draaien voor Peter Scholten en familie uit Ridderkerk. Ja ja, als je tenminste luistert hè. Hartelijk dank voor je schitterend opgetekend verhaal. Ik wil ook wel zo'n autoradio hebben. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten in het Brabantse land. En nou ja, zomer en omgeving was dat, hè? Nou, met muzikale groet en nogmaals hartelijk dank. Ik hoop dat jullie er ook van deze muziek een klein beetje genieten. Alle factoren komen bijna voorbij. Van een pittig stukje muziek tot een hele mooie ballad. Dit nummer is voor jullie allemaal in Ridderkerk. We gaan luisteren naar Dion. Ja, een dik top 1 succes in 1961 in de Amerikaanse Billboard charts. En vreemd, bij ons in 1976 slechts een tipje. Het verhaal gaat over een reiziger en zijn vele liefdes. We gaan dus luisteren naar Dion. Dion DiMucci heet hij eigenlijk. Hij komt uit de Bronx in New York. En hij had ook succes met zijn begeleidingsband The Bellmans. Maar dit is die solo met... Juist. De Wonder voor Peter Scholten en familie.

Jawel, Dion. En dan nu, vanavond in Beat West Coast and Hits, een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. En het zijn niet bepaald de bekendste nummers, moet ik erbij vertellen. We beginnen met The Beatles, met een nummer van het eerste album Please Please Me uit 1963. En dat nummer is geschreven door het Amerikaanse songschrijversduo Gary Goffin en Carole King. The Beatles met

Jawel, de Rolling Stones en het nummer Blue Turns to Grey. Een zelfgeschreven nummer dat je vindt op het album December Children's in 1965 alleen in Amerika uitgebracht. Ja ja, Cliff Richard and the Shadows, hè, daar kennen we het ook van. Opmerkelijk is trouwens op dit nummer van de Rolling Stones dat Brian Jones een 12-string gitaar bespeelt. Beatles en Rolling Stones gehad? We gaan luisteren naar Het Geweld van de Trogs. Wereldwijd een groot succes in 1966 voor deze band uit Londen. Nou ja, wereldwijd. Behalve dan in Amerika voor With a Girl Like You.

Jawel, er bestaan natuurlijk een heleboel uitvoeringen van dit nummer. Maar je luisterde in dit geval naar Brian Poole en de Tremaloos met het nummer Twist and Shout. Een dik top 10 succes in de Britse charts en dan is het zomer 1963. Onder de naam The Tramps toert er nu nog een band rond, vooral in Engeland. En het zijn allemaal ex-muzikanten die ooit in de Tremaloos hebben gespeeld. En van dit nummer, ik zei het al, een heleboel andere uitvoeringen. Origineel van de Isley Brothers. Salt and Pepper deed het. En ook Deacon Blue. Hij had er nog succes mee in 1991. Nog een paar stukjes muziek in het eerste uur van Beat West Coast and Hits. En eentje is voor onze vriend Alan Price. Oftewel, die Alan Price set. Ja, dit nummer wat ik nu wil laten horen, dat is ook te horen in de Muppet Show. Het staat zelfs op het soundtrack-album uitgebracht in 1977. Nou ja, wij gaan vanavond luisteren naar dat dik top 10 succes voor die Alan Price set. In 1967 was het, had hij daar succes mee in de Britse charts. Het is geschreven door niemand minder dan Randy Newman. Die Alan Price set met Simon Smith and his amazing dancing bear. Ja, ja.

ja, de Kings en Sunny Afternoon. Een top 1 succes in de zomer van 1966 in de Britse charts. En ook te beluisteren op het album Face to Face. Met op piano niemand minder dan Nicky Hopkins. Het nummer dat gaat over hoge belastingtarieven van toen Harold Wilson's Labour-partij. Ja, ja. Nou, we maken alsof voor tijd zijn van 9 uur. En daarna nog een heel uur Beat West Coast en hits. Graag. Tot zo.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
4: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Het is 9:04. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Vanavond aflevering 1702 in de 38e jaargang op deze toch hele mooie zondag de 31ste mei. Ik heb niks op de concertagenda staan. Maar als je vanmiddag of vanmorgen in zaal De Moost in Neerkan bent geweest, dan heb je misschien jouw favoriete stukje muziek gevonden. Dat hoop ik tenminste maar. In september dan is er weer een nieuwe uitgave van dat spektakel.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je zelf iets? Heb je zelf iets te melden over live muziek uit de 60s? Hier gespeeld in de regio of als het grote artiesten zijn, dan mag dat ook landelijk. Laat het mij via Omroep Horst aan de Maas even weten. Ik zet het gratis voor je op de concertagenda. Kleine moeite, groot plezier. Zeg ik ook wel eens met aanzien.

kaarten. Ja, nou. En een plaatje aanvragen. Ja, natuurlijk, dat kan. En dat is niet afgezaagd of zo. Gewoon, je hebt er een herinnering aan. Lang niet meer gehoord. Laat het mij eens even weten. Gewoon mailtje naar de omroep. En ik laat je muzikale wens in vervulling gaan. Ja, en dit programma is er niet alleen om de grote hits te laten horen, maar ook gewoon mooie stukjes muziek die ergens zijn blijven liggen. Soms staat het op een B-kant van een singeltje, soms zijn het LP-tracks. Nummers die onbekend zijn gebleven, niet uitgebracht in Nederland, enzovoorts, enzovoorts. En dat is ook een beetje de bedoeling van de Rarity Plaat van de Week. Oftewel, dat zeldzaam stukje muziek. He, ik heb het weer afgestoft, afgeveegd, afgepoetst. Het is hoorbaar geworden. We gaan luisteren naar een Engelse band die heet The Beat Boys. Nooit van gehoord. En zij zingen That's My Plan. Ja, ja.

0: Jawel, de stem van Fats Domino en Ain't That a Shame. Zijn eerste bezoek aan de of in de Amerikaanse Billboard Charts. En dan is het zomer 1955. En toen moest Blueberry Hill nog komen. En ik was 4 jaar. Dat heb ik nooit bewust meegekregen natuurlijk. Nou, het volgende stukje muziek. Ja, misschien heeft Peter Scholten uit Ridderkerk het eerste uur gemist of later ingeschakeld. Kan allemaal wel zijn, Peter. Maar ik heb je schitterend verhaal ontvangen. En in het eerste uur heb ik een stukje muziek voor je gedraaid. Maar ik wil er nog eentje doen. Gewoon omdat het verhaal zo mooi is van je. We luisteren naar het Sir Douglas Quintet. Mooi nummer van deze Tex-Mex band uit 1969. Geschreven door frontman Duke Shem. Band die komt uit San Antonio in Texas. En in Amerika was er vele jaren daarvoor al succes. Namelijk in 1965 met het nummer She's About a Mover. Voor Peter Scholten en familie helemaal uit Ridderkerk. En het maakt trouwens helemaal niks uit. Hè. Je kunt overal naar de omroep luisteren. Of je nou in Delfzijl of in Goes of in Enschede of in weet ik veel waar woont. Het kan allemaal zolang je maar internet hebt. Het Sir Douglas Quintet met Mendocino.
1: Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

0: Ja, je zou het niet zeggen aan het geluid te horen. Maar toch, je luisterde naar de Monkees. En het nummer That Was Then, This Is Now. Een verrassende comeback in 1986 voor onze radio- en televisiehelden. Dit nummer was ook het thema voor hun 20-jarig bestaanstoer toen in dat jaar. Toen nog met twee originele leden, namelijk Mickey Dolenz en Peter Tork. Andere twee, Davy Jones en Michael Nesmith, waren er dus niet bij. Volgend stukje muziek, 2, 3 stukjes muziek van de West Coast nog. En ik wil beginnen met een nummer wat je niet kent van de Beach Boys. Origineel staat het nummer op het album All Summer Long uit 1964. Het gaat over een kleine Honda motor type 50. Ja, ja. Maar wist je trouwens dat verhaal van de Beach Boys in 1961 begon met als naam de Pendletons en ze in 2012 nog in het hockeystadion hier in München-Gladbach speelden en dat alles naar aanleiding van het album That's Why God Made the Radio. Maar goed, die Honda motor die staat nog steeds te wachten. Nou, daar gaat hij dan. Little Honda.
1: Dennis, are you yelling go again?
2: Yeah. What's wrong?
1: Too loud? No, I just kept wondering why it got louder and louder and louder.
2: He says it pretty loud, you know?
1: Yeah, there we go, 15A.
3: Go.

Ja, ook deze band kom je in Europa nauwelijks tegen. Maar je moet ze niet vergeten, vind ik zo. De Bobby Feller Four en het nummer Never To Be Forgotten. Uit 1965 van deze rock'n'roll en beatband. Ze begonnen al in 1961 in El Paso in Texas met de

broers Randy en Bobby Fuller. Ze schreven samen ook dit nummer trouwens. Misschien, heel misschien ken je ze nog van het nummer I Fought the Law. Maar het staat niet in onze Nederlandse hitlijsten. Van de Bobby Fuller voor, een beetje verwant, ja, mag je wel zeggen, gaan we luisteren naar Buddy Holly en de Crickets. Met een succes in de Amerikaanse Billboard charts in 1958, geschreven door Buddy zelf en geproduceerd door Norman Petty. Je kunt dit nummer ook nog horen in de film American Graffiti, film van George Lucas. Hij bracht die film in, wanneer was het, 1973 uit. Maar goed, 1958, hier is hij met Maybe Baby.

half 10 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar de Crystals en het nummer He's a Rebel. Nou, dat was een top 1 succes in Amerika in 1962 voor dit nummer, geschreven door niemand minder dan Gene Pitney. De Crystals, een meidenband uit Brooklyn, New York. Productie, inderdaad, Phil Spector. Oh, er ligt weer een stukje vinyl op de draaitafel. Een prachtige LP. En die LP die heet A Black and a White Night. Live opname. En dat gebeurde allemaal 30 september 1987 in de Coconut Groove Nightclub Ambassador Hotel in Los Angeles. Ja, ja. En het is ook nog uitgezonden op de televisie door Cinemax. En dat was in 1988. Met een keur van artiesten staan erop. John David Sauter, Jackson Browne, James Burton, Elvis Costello, Bruce Springsteen, zangeressen Jennifer Warnes, Bonnie Raitt, enzovoorts, enzovoorts. Maar ja, waar heb ik het nou over? Nou, ik heb het over Roy Orbison and Friends. Live vanavond met Only the Lonely. Yeah.

0: Ja, en ook deze band kom je in de Nederlandse hitlijsten niet tegen. The Foremost en het nummer A Little Lovin'. Een mooi typisch stukje Merseybeat muziek uit Liverpool uit 1964. En dat eerste succes, trouwens, dat kwam op dat beroemde Parlophone platenlabel. In 1963 was dat met een ander mooi nummer, Hello Little Girl. Mooie songs van deze band, die trouwens nog veel eerder begonnen, namelijk in 1957 was het als de 2J's. Toen speelden ze in 1961 als een van de allereerste bandjes in de originele Cavern Club, Matthew Street, hartje Liverpool. De volgende band heeft er ook heel vaak gespeeld, dat weet ik zeker. Gary and the Pacemakers. We gaan luisteren naar een nummer uit 1963, maar niet te vinden ook dit nummer niet in onze Nederlandse hitlijsten. Wist je trouwens dat de eerste naam van deze band was Gary Marsden and the Mars Bars? Maar producent van de beroemde bekende chocoladereep Mars, die begon te klagen. En toen hebben ze de naam maar gauw gewijzigd in Gary and the Pacemakers. Dit nummer is na How Do You Do It het tweede top 1 succes in de Britse charts in 1963. En dat nummer heet I Like It.
1: Do that again. Kiss me once more. Forgot the words. Yes. I like it. Track 2, take 19.
2: One, two, three.

De stem van Donovan en het nummer Colors. Liefst 16 weken in onze hitparade vanaf zo ongeveer de zomer van 1965 voor Donovan Leitch uit Glasgow in Schotland. Ja, twee nummers nu die te maken hebben met John Carter en Ken Lewis. En ik wil beginnen met een bekend nummer van de Ivy League. Een dik top 3 succes in 1965 in de in de Britse charts voor dit Engels trio. Het zijn Perry Ford, John Carter en Ken Lewis. Later de bedenkers achter de band The Flower Pot Man. Die komen zo nog. Maar eerst de Ivy League met dat prachtig nummer. Het heet Tossin' and Turnin'.

12 minuten voor 10 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar de Flower Potman met het nummer You Can Never Be Wrong. Nou, dat was hun derde singeltje na de grote hits Let's Go to San Francisco en Walk in the Sky. En dit nummer komt uit 1968. Over vergeten nummers gesproken, hè? Ik vind dit een prachtig nummer. Van de Flower Potman naar, oh ja, naar Liverpool en naar Manchester. Uit Liverpool komt in ieder geval Billy G. Kramer. En zijn begeleidingsband, de Dakotas, die komen uit Manchester. Ze vonden elkaar en dit is onder andere hiervan een prachtig resultaat. 1964. Trains and boats and planes.

Je luisterde naar Paul Anka en het nummer Lonely Boy. Liefst 4 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Charts in 1958 voor deze zanger, songschrijver, geboren in Ottawa in Canada. In Amerika had hij meer dan 30 singlesuccessen. Dat ging van Diana uit 1957 tot en met Hold Me Till The Morning Comes uit 1983. Het laatste stukje muziek vanavond in Beat West Coast and Hits, dat is voor Ricky Nelson. Vorige week was hij ook voor het laatst hier aanwezig en vanavond nog 1 keer. We gaan luisteren naar die andere kant van dat nummer wat ik vorige week draaide. Weet je dat nog? Nummer uit 1959 met Never Be Anyone Else But You. En nu dus die andere kant, een dubbel succes. En wist je trouwens dat hij in 1969 nog als Rick Nelson de Stone Canyon Band oprichtte? En dan heeft hij ook weer succes met onder andere het nummer Garden Party. Maar dan zitten we in 1972. Dit is 1959. Ricky Nelson en It's Late.

Ricky Nelson met It's Late uit 1959 alweer maakt een einde aan aflevering 1702 van Beat West Coast and Hits. Ik ga mijn koffertje maar weer inpakken. Papiertjes opruimen, deur achter me dichtmaken. Ik ga naar huis. Volgende week, zondagavond, dan ben ik er weer. Maar ja, vanuit deze studio wens ik natuurlijk iedereen voor straks een welterusten. Hele goede nachtrust. Mooie week met wat je ook maar gaat doen en kunt doen. En volgende week zondagavond weer gewoon aan de radio, hè. Tot dan. Hoi.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt.

0: Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Groep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
9: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
10: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie

0: Die werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: Take it easy, take it easy. Muziek om lekker bij weg te dromen.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink

0: is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos dias.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Mmm, lekker.

0: weg te dromen. Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier

Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgebreid.